0: SpaFun. Genieten tot in jouw kleinste teen. SpaFun.be. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: For the love of music, real music, this is TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.
3: Keep this frequency clear. Yeah!

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Oh ja! Yeah.
2: TRL News.
3: Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
3: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK-voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3:00 vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mark de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.

0: Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
2: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3:00 vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Jammer.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
6: Hi there, remember me?
7: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: TRL takes you back.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Spa Fun. Tils genieten tot in jouw kleinste teen.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
7: TRL News.
8: Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
9: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
8: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3 uur vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Bakalarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: TRL News.
3: Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
3: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. In Amsterdam zijn er geen slachtoffers gevonden onder het puin na de zware explosie in een appartementsgebouw gisteren. Dat meldde de hulpdiensten. De explosie vond plaats in een fitnesscentrum. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Meerdere mensen werden ook opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Volgens Nederlandse media lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder van het gebouw. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. Gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar.
2: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
6: We give you that pleasure feeling. Ah. TRL. Pleasure Radio.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Mees legt uit.
6: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
5: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: helemaal gay.
1: Mijn cameo, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar.
2: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.
7: Something like this.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Say hello. Ya tú sabes, no hay más.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
6: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over en dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
5: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
7: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
5: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
8: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
5: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: SpaFun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
5: TRL.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: Natuurlijk moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De E403 in Izichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
3: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalige onderwijs. Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
2: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
4: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
2: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS, want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-05-78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
7: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
6: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Play.

Welkom bij je Pleasure Radio DRL. Ik ben alvast tot 11 uur bij je en je hoort ze allemaal voorbij komen in een sneltreinvaart. De beste 90's, zero's, retro en dance track. Fijn dat je weer luistert.

andere zijn ze allemaal vergeten, maar wij niet, want wij leggen ze klaar. De beste 90s, Zero's, Retro House en Dance Tracks. Allemaal gefine-tuned voor jou. Hier bij TRL Pleasure Radio.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Psst. We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

laten anderen maar lullen en kletsen. Wij draaien ze één na één. Pletsvrij. Mighty's, Zero's, Dance and Retro. TRL, Pleasure Radio.

inzet erop, maar niet getreurd. Straks een nieuwe lading 90s, Zero's, Retro en Dance Tracks. Allemaal best hier bij TRL Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Spaven. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spaven.be.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
8: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
7: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
9: Morning Run.

TRL, jouw Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

TRL, Your Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

Dit was hem, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je

0: onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
7: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
6: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
8: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen te omzeilen.
6: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Bertot ter plaatse.
9: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
6: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

Even over 12 uur. Goedemiddag allemaal. Welkom op deze 13e juni. Hier bij TRL. Dit zijn de Beats at Noon at Weekend. Net voor de ultieme lijst. De Powerline Super 50 met Thierry Dusman.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

con Dios, de Milk and Sugar. Hey, Nana, hey. Straks heb ik nog de Space Brothers voordat ik u een leuk verwendmomentje op u ga losladen op deze zaterdag 13 juni.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

No, goodbye, absoluut niet. We hebben nog een deeltje te gaan in onze Beats at Noon. And we can net voor Thierry de Smet en zijn ultieme lijst. De Powerline Super 50. En dit is ook eens geweldig. Belgische muziek, Soul Sister en Broken.

0: de siempre y vamos.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit, easy invoicing.

0: Huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
1: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
0: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
0: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kennedy legt uit.
3: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
0: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
4: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
0: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

zaterdagmiddag hier bij TRL. Het zonnetje tracht er een beetje door te komen. Maar het zal maar een klein zonnetje worden vandaag. Wij gaan alvast zorgen dat wij de zon in je huiskamer brengen met leuke hits van vroeger, zodat u dat van ons gewend bent. En moest het de laatste dagen iets minder zijn op DAB, we zijn er volop aan het werken. Onze excuses, straks Felix die eraan komt.

Tweede grote hit, Felix, It Will Make Me Crazy. Daar houden we van, om jullie wat gek te maken met die oude hits van vroeger. Om al die dingen nog eens gaan boven.

We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

natuurlijk DJ Rolando met die Jaguar. Straks Monsters and Men met die leuke hits van hen. Maar eerst Wando Project, ken je hem nog? King of My Castle hier bij TRL. Moest je nog aan tafel zitten, laat het smaken. En drink gerust eentje, maar zorg wel dat je dan een bob hebt voor de rest van de dag. Ah ja.

Die little talk die zet je bezig gewoon even opzij. Hou je geen rekening mee en leef je eigen leven. Dat is het motto. Ja, ja, ja. En geniet met volle teugen van de hits die wij draaien hier bij TRL. Online natuurlijk, onverslaagbaar. Je kan het luisteren via de verschillende apps die er bestaan. Radio Player, Online Radio Box. Daar zitten we overal op. Ja. Met de Love Connection en de Bomb. En straks Michael Mono.

0: Spa Fun. Dus genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar.
2: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Burning. Dat gaan we zeker doen straks. Zo dadelijk met natuurlijk de ultieme lijst. Der lijsten. Met Thierry dus met de Powerline Super 50. Een fijn weekend wens ik je toe. En maandag zijn we er terug met Dance for Dance vanaf 1 uur. Fijn weekend!

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
6: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.

orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Nu officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest eerst nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is nu niet het geval. In totaal betaalt Paramount bijna 96 miljard euro voor Warner Bros. Op het EKG wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

vrienden en vriendinnen een bijzondere goedemiddag toegewenst. En welkom bij de ene hechte retro parade. Tot en met 4 uur hoor je de 50 populairste hits van 20 jaar geleden. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Weilen Muziekblad Joepie. Dit is jaargang nummer 7, aflevering 305. Het is de editie van 13 juni 2006. Met administratie van deze week 5 nieuwe, waarvan de hoogste op nummer 9 te vinden is. We hebben 9 stijgers, 7 stationaire platen, 29 dalers, dat is heel veel natuurlijk. Tussendoor ook 15 Belgische producties, waarvan er 5 in eigen taal zijn gezongen. En je hoort ook nog tussen de doorheen fladderen 6 ex-nummer 1 hits. Ik wil vooral Erik de Valk bedanken. Hij is er aanstaande maandag terug, hier bij TRL Pleasure Radio. En wij, ja, wij gaan een keertje kijken hoe de top 3 er vorige week zaterdag uitzag. Volgens mij zag die er heel goed uit.

Vorige week, zaterdag, hadden we het op nummer 3 staan. Dat was het nummer voor Juanes en La Camisa Negra. De nummer 2 was voor Shakira en Wyclef Jean, Hips Don't Lie. En op nummer 1 voor de derde week hadden we Marco Borsato. Vandaag is zo rood, knalrood. Is het misschien al tijd om eruit te zien als een kreeftje? Of moeten we ons insmeren met factor 50? Het zal allemaal wel een beetje meevallen. Want 20 jaar geleden was het heel veel slechter. Weet je wat toen de maximum temperatuur was? 20 jaar geleden? Nee?

Onze noordenburen zouden dit bestempelen als... Nou zeg, lekker schijfje om hier te openen. En wij vinden dat dus eigenlijk ook. Maar die komt uit Nederland, officieel deze jongen. Zijn naam is Voorwerk. Zijn single was een oude hitsingle van Kim Wilde uit de jaren 80. Hij noemde toen Cambodia. Wel, ik zie er goed in, vrienden. Het is in mijn geboortedorp het kermisweekend. Dus wij zijn in principe al een beetje in feeststemming. Maar goed, we proberen ons zo rustig mogelijk te houden. Want dat is ook de bedoeling met onze hartkwaal die wij op dit ogenblik nog altijd mee kampen. Maar enfin, de muziek is goed. De DJ misschien wat minder, maar ja, dat moet je maar bijnemen. Zolang we maar hier de hits voor je voorstellen, kan er niks fout gaan. Zoals bijvoorbeeld twee lekkere platen naar elkaar. Blaze en Barbara Tucker in The Most Precious Love, gevolgd door de langsgenoteerde. Die stond er 38 weken in. Bob Sinclar en Love Generation. Zullen we dan een beetje het zomersgevoel in je radio brengen?

0: We maken ons ondertussen ook volledig klaar voor de eerste nieuwe binnenkomer die er straks aan komt. Dus ja, ik voel me ook al een beetje in voetbalstemming, hè? Dat begrijp je toch? En staande maandag, de Rode Duivels spelen tegen Egypte. Die zitten op dit ogenblik al ergens in Amerika. Maar ja, het gaat ook in Canada door en in Mexico. Maar ik voel zoiets van...
1: Amerika, Amerika, Amerika, here we go.
0: Tja, terwijl we nu toch een beetje aan het zingen zijn.
1: Amerika.

niet normaal, dit nummertje. 38 weken, maar hier staat hij in onze lijst. Bob Sinclar presents Goliath the Fort featuring Gary Nesta Pine. En The Love Generation blijft wel hangen op 46. Maar ja, als lang sorteren met 38 weken, niet mis dus. Daarvoor nog Blaze en Barbara Tucker op 47. En My Most Precious Love. Vijf nieuwe binnenkomers dus. De eerste nieuwe binnenkomer komen we nu tegen op nummer 40. Het is Oh Ho van Kix. Midden jaren 2000 doken regelmatig nieuwe Belgische danceprojecten op die inspeelden op de populaire mix van clubbeats, catchy hooks en zomervibes. En die Oh Ho is daar een mooi voorbeeld van. Een energieke track die vooral mikt op sfeer, ritme en meezingbaarheid. Het nummer heeft een aanstekelijk refrein dat zich al na één luisterbeurt in je hoofd nestelt. Met zijn luidruchtig karakter en dansbare productie paste de plaat perfect bij het commerciële danslandschap van 2006. Het zijn eigenlijk een paar jeugdvrienden die besloten om gewoon muziek te maken. En dat met een lekker tintje. Ze had al hits voorheen met het nummer Hey Jij in 2005. En Ik Ben Geen Robot. Dat is ook nog een hit in 2005. En ook 2006 zag er goed uit voor die jonge gasten. Het was de op één na laatste single die ze nog zouden uitbrengen. Maar in 2007 was het liedje uit voor die jongelui. Ja, ze kregen de baard in de keel zeker. Weet ik veel. Hier zijn ze, Kix en Woho!

Oh. Ik heb er zo zin in als ik dit hoor. Die kreet. Kijk, deze kreet. Ja, dan weet je het. Dit is de Powerline Super 50. Hier op Radio TRL, Your Pleasure Radio. Waar er altijd wel iets te beleven valt. Tenminste, qua goede muziek toch tenminste. We hadden net nog onze eerste nieuwe binnenkomen op 40 voor Kicks en Oho. En deze op nummer 38. Wel in een heel snelle dalende lijn van 31 komt die 7 plaatsen verlies. In de 10e week voor Paquito met de oude hit van Transix uit de jaren 80, Living on Video. 5 nieuwe binnenkomers, 1 hebben we gehad. Dus ik heb er nog een paar te gaan tussen nu en 4 uur. Zullen we misschien de tweede nieuwe binnenkomer dan een keertje afhandelen? Jerry de Smet. Tweede nieuwe binnenkomer in onze lijst is die van de Veronica's. Het zijn een Australische tweelingzussen Jessica en Lisa Origliaus. Die in midden jaren 2000 internationaal doorbraken met een frisse mix van pop en poprock. Het nummer komt uit een debuutalbum, The Secret Life Of. Het is dus het nummer When It Falls Apart van die Veronica's. Waarmee ze zich meteen op de kaart zetten als een van de opvallendste nieuwe acts van dat moment in 2006. When It Falls Apart gaat over het verwerken van een moeilijke relatie en het gevoel dat alles rondom je lijkt in te storten. Ondanks dat emotionele onderwerp klinkt de song verrassend energiek, met stevige gitaren en een aanstekelijk refreintje. Die combinatie van poprock en persoonlijke teksten sloot perfect aan bij de sound die toen o zo populair was bij de jonge luisteraars. De sterke samenzang van de zussen gaf de Veronica's een eigen identiteit binnen het overvolle poplandschap van die jaren. Ook in Europa wist de duo een trouwe fanbasis op te bouwen, dankzij een herkenbare stijl en krachtige singles. When It Falls Apart wordt nog altijd beschouwd als een van de nummers die hun doorbraak mee vorm gaf. Een sterke poprockplaat dus, die de sfeer van de middenjaren 2000 perfect samenvat. When It Falls Apart van de Veronica's. Vandaag als de tweede nieuwe binnenkomer in de Powerline Super 50 op nummer 37. Nieuw in de Super 50.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

It feels inside, zou je kunnen denken. Zo zingt hij toch tenminste. Robbie Williams is vandaag onze derde nieuwe binnenkomer in de Powerline Super 50 met deze Sin Sin Sin. Robbie Williams begon zijn carrière begin jaren 90 als lid van de populaire boyband Take That. Na zijn vertrek in 1995, toen start hij zijn eigen solo carrière uit en die snel uitgroeide tot een van de grootste successen in de Europese popmuziek. De eerste solo single was Freedom uit 1996. Het was trouwens een cover van George Michael. De echte doorbraak die volgde een jaar later met zijn hit Angels, een nummer dat uitgroeide tot zijn echte handelsmerk. Tegen 2006 was Robbie Williams al een gevestigde wereldster, bekend om zijn combinatie van sterke popsongs, humor en een flinke dosis zelfspot. Sin Sin Sin is afkomstig van het album Intensive Care, een plaat waarbij hij opnieuw samenwerkte met songwriter Stephen Duffy. Het nummer heeft een stevige rocksound en behandelt thema's als verleiding, hypocrisie en de obsessie van de media met beroemdheden. Zoals wel vaker bij Robbie Williams zit er achter een catchy melodie ook een vlugje maatschappelijke kritiek verborgen. De song die viel op door zijn krachtige gitaren en een energieke refrein, wat hem een iets ruwer randje gaf dan sommige van zijn eerdere hits. Hoewel Sin Sin Sin niet zijn grootste hit werd, toont het wel de veelzijdigheid van een artiest die moeiteloos tussen pop, rock en ballen schakelt. Robbie Williams bleef daarbij een van de meest succesvolle Britse soloartiesten van zijn generatie. Sin Sin Sin van Robbie Williams was onze derde nieuwe in de lijst. 5 nieuwe binnenkomers ook vandaag, dus moeten we er ook van 5 afscheid nemen. Geniet nog van deze laatste hakmomenten in de Powerline Super 50 van deze Anonymous en de Ballet, want ze gaan eruit na 2 weken.

Deze verbleef er twee weken langer in Deep Dish met de hit van Fleetwood Mac en het oh zo lekkere Dreams. Deze Belgische schijf gaat er ook van tussen na 11 weken. Brahim en zijn power.

Nog meer Belgische hitsingers. Sandrine, ze zat ooit in Idol. Maar ook zij verdwijnt. Ze gaat eruit met haar Wings. I Will Be Free. En ze gaat eruit na 12 weken. Vrienden en vriendinnen, ik heb zo veel machtige muziek nog mee. Speciaal alleen maar voor jullie, voor deze luisteraars van Powerline en van de Powerline Super 50 en van de Radio TRL Pleasure Radio uiteraard. Want wat komt eraan? Zo'n lekkere, goede, oude disco beat van Martin Solveig en Jealousy. Hij had maar één plaats hoog in en stijgt bij gevolg van 32 hier in de TRL Super 50 naar 31.

0: Martin Solveig hier bij TRL Pleasure Radio. En Jealousy. Ging het goed met Martin Solveig? Jawel, in plaats van 1 van 32 naar 31. En dit brengt ons nu zomaar naadloos naar dit.
1: En hier de ergebnissen.
2: En maintenant, de resultaten.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Even kijken wat de meest gestreamde platen waren op radio en op de diverse kanalen natuurlijk. Wel, afgelopen week waren de meest gestreamde platen op nummer 5 Dracula van Tame Impala. De nummer 4 is een daler Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Heute Nacht van Helene Fischer op 3. Dit is trouwens de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer. Een stijger van 8 naar 2. Billie Jean van Michael Jackson uit de jaren 80. Maar ja, dat komt door die film natuurlijk. En dan de meest gestreamde plaat. En ook de hoogste nieuwe afgelopen week. Was dat Ariana Grande. Haar nieuwe single Hate That I Made You Love Me. Wel, die is nu de meest gestreamde plaat. Dus met andere woorden, de nummer 1 in Europa.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: De Euro Parade.
8: El Euro Parada.
9: Euro Parade.

0: Ja, ik weet niet, hè. Ik ben hier een kleine poging aan het doen om de mambo te dansen, maar... Eerst dat we de 112 gaan mogen bellen. Eerst dat mijn knieën en mijn enkels ergens in de verkeerde richting staan... die ze eigenlijk niet zouden mogen staan. Het was onze vierde, oftewel de op één na hoogste nieuwe binnenkomer in onze lijst. Het was Mambo van Helena Paparizou. Hey, ik moest dat vraag een keer proberen. Dat is lang geleden dat ik die naam nog heb moeten ons uitspreken. Helena Paparizou. Voilà, kijk, ze werd geboren in Zweden uit Griekse ouders... en begon haar carrière eind jaren 90 als lid van het duo Antique. Met nummers als Opa Opa wist de duo al vroeg internationaal succes te boeken. Na het uiteenvallen van Antique ging Helena solo verder. Haar grote doorbraak kwam in 2005 toen ze voor Griekenland het Eurovision Song Contest 2005 won met het nummer My Number One. Dat was de allereerste Griekse overwinning op het Eurosong Festival. Dankzij dat succes groeide ze uit tot een van de grootste popsterren van Griekenland en kreeg ze ook buiten haar thuisland veel aandacht. Mambo verscheen in het verlengde van haar Eurovisie-triomf en liet opnieuw horen waar ze zo populair was. Het nummer combineert moderne pop met mediterraanse invloeden en een onweerstaanbaar dansritme. De titel verwijst naar de bekende Latijnse-Amerikaanse dansstijl. Maar Helena heeft er een eigentijdse poptwist aan gegeven. Met zijn zomerse sfeer, exotische klanken en aanstekelijk refrein groeide Mambo uit tot een hit in verschillende Europese landen. Ook hier in Vlaanderen wist de plaat aandacht te krijgen en kreeg heel wat airplay. Het nummer toont perfecte energie en het charisma waarmee Helena Paparizou zich na haar Eurovisie-succes verder wist te profileren. Een zonnige dus en dansbare poptrack die meteen doet denken aan de zomer van 2006. Mambo van Helena Paparizou. Nu als onze op één na hoogste nieuwe binnenkomer vonden we haar terug op nummer 30. We hebben nog één nieuwe binnenkomer, maar die staat wel heel hoog in de lijst. Het heeft ook iets te maken met het Eurovisie Songfestival. En het klinkt ook wat raarder.
1: Jenny de Smet.
2: Is it possible for you to shut the fuck up for 10 seconds?
1: Moi de

0: ja, rustig blijven, rustig mannetjes. Ik weet het wel, het plaatje is op terugweg, dus daarvoor hoeven we nu niet donder en bliksem hier in de studio te laten overgaan. Dat was nergens voor nodig. Het was deze van de Bloodhound Gang. En Untis. Ja, leukere plaat, hè? Beetje qua van tekst misschien niet wat minder. Maar ja, dat is makkelijk te maken als de muziek maar leuk is. En wat er allemaal opkomt van tekst, ja, dat is bijzaak natuurlijk, hè? Bloodhound Gang. Vorige week zaterdag nog 26, nu naar nummer 29. Net voor onze commercial break en onze nieuwsfeiten. En het einde van 3 uur hoor je nog nummer 28 en nummer 27 in de minimix. Op 28 Beat Freaks en Somebody's Watching Me, gevolgd door 27. En daar staat DJ Frank samen met Denzel. Met de oude hit van Rick Astley, My Arms Keeps Missing You. Je hoort ze tot aan 3 uur.
1: The hottest hits. Nummer 28.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL.
2: TRL News.
4: In Ravels in de provincie Antwerpen is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
5: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
4: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Zizou Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizou Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden.

Goedemiddag en welkom in het tweede uur van deze Powerline Super 50 in de zevende jaargang aflevering 305. Met de hitparade van 20 jaar geleden, ofwel de Powerline Super 50 van 13 juni 2006. 5 nieuwe binnenkomers hadden we. We hadden er inmiddels al 4 kunnen verwerken. Dat betekent dat we nog 1 te goed hebben. Maar die vinden we wel heel hoog op nummer 9 straks. Dat is halfweg dit uur natuurlijk. Wie dat wordt of wat, ja, dat weet ik niet. Of weet ik tenminste wel, maar jullie voorlopig nog niet. Wat ik wel weet, is dat de top 3 er vorige week zaterdag er zo uitzag.

vorige week zaterdag. Plus 20 jaar uiteraard. Juan en La Camisa Negra op nummer 3. De nummer 2 stond standvast. Shakira en Wyclef Jean met Hips Don't Lie. En voor de derde week op nummer 1. Marco Borsato en Rood. Stond die 20 jaar geleden nog altijd op nummer 1? Ja of niet? Wel, blijf luisteren, want voor je het weet, dan weet je hier alles.

0: Friday. Thank God it's Friday. We hebben deze wel een dagje mis, die Lee Ann. Het is vandaag zaterdag en niet vrijdag. Maar goed, drank en drugs kunnen van alles doen met de mens. Van 28 stijgt ze door met 5 plaatsen naar 23.
1: Het is weer weekend, de week is weer voorbij.
0: Nu al?
1: De enige echte, al 50 op een rij.
0: Ja, niet alle 50, hè?
1: Met Thierry de Smet en de hits.
0: Herken ik ze. Van de eerste tot de laatste.
1: Powerlijn super top 50 op Radio TRL.
0: Veel hits heb ik nog voor jullie in petto tussen nu en 4 uur. Van ja, je weet het. Hoe kleiner het nummer wordt, hoe groter de hits. En dat is nogal vrij simpel. Zelfs een plaat die gemaakt werd voor het wereldkampioenschap. Want ook 20 jaar geleden was er een voetbalwereldkampioenschap. En dat was een nummer van Belgische artiesten. Met onder andere Reborn, Sandrine, Wouter. Udo zat ertussen, Barbara Dex en ook Isabelle A. Het was een nummer die gebaseerd werd op het nummer van Soul Sister. And Tell Me What It Takes. Iedereen wereldkampioen. Dat was eigenlijk ook een beetje een levenslijnlied. Wel, die iedereen wereldkampioen. Dat ging nog niet zo slecht, hè? Nee. In de lijst der lijsten waren ze vorige week zaterdag de hoogste die binnenkomen op 21. En nu gaat het lekker door naar 19. Hier zijn de artiesten voor Levenslijn. En iedereen wereldkampioen. Olé!

weet dat ik van mezelf vind dat ik geen goede stijl heb en dat ik ook niet goed weet wat er bij mij past, bij mijn lichaamstype en zo. Nu weet ik ondertussen al dat ik een lentetype ben. Nummer

Ooit een gigantische hit voor Leo Sayer. En dan in 2006 deed hij nog een keertje lekker over met medewerking van de producers van Mac. And I Feel Thunder in My Heart Again. Ja, het ging goed. Thunder Again. Was er echt een donderslag bij Heather Hamer? Nee hoor, want in een 13e week daalde hij met één plaats van 16 naar 17. Zullen we even kijken naar bijvoorbeeld, ik zeg maar iets dit. Like in America, even een grote plas over en gaan we kijken. Niet naar de uitslagen van het voetbal, maar wel naar de USA Billboard Hot 100. Hoe zag die er 20 jaar geleden uit? Toen stond daar op nummer 5 SOS van Rihanna. De nummer 4, Where'd You Go? Van een Fort Minor. Promises van Nelly Furtado. Die steeg van 9 naar 3. Bleef hangen op 2, Daniel Pouter met Bad Day. En stond nog altijd op nummer 1. Zijn Millionaire en Redding. Maar we dalen even terug van 1 naar nummer 5. Vandaar staat Rihanna en SOS. En is ook de enige plaat uit de top 5 van de USA Billboard van 20 jaar geleden. Die ook bij ons in Vlaanderen in de hitparade stond. Hier is Rihanna, SOS. We vinden ze er vandaag en 20 jaar geleden terug. Ergens op nummer 12, geloof ik.

0: 20 jaar geleden stond ze op nummer 5 in de USA Billboard Hot 100. Bij ons in onze lijst daalde ze van 9 naar 12. Rihanna en SOS. We hebben 4 nieuwe binnenkomers gehad. We hebben nog eentje te goed. En dat is nu de moment. De hoogste hier binnenkomen vandaag in de lijst is een rocker. Ja, ja. Want de hoogste die we die vinden op nummer 9. Het is Hard Rock Hallelujah van Lordi. Lordi is een Finse hardrock band die in 92 werd opgericht door zanger en frontman Mr. Lordi hemzelf. De groep stond al jaren bekend in de underground scene. Maar dat ook mag wezen. Maar het brak eigenlijk pas echt wereldwijd door in 2006. Een grote doorbraak kwam toen ze Finland vertegenwoordigden op het Eurosong Festival 2006. En daar onverwacht wonnen. Ja, niet normaal. Het was de eerste keer dat een hardrock band het festival won. Hard Rock Hallelujah is een bombastische rocktrack met een theatrale stijl, zware gitaren en een refrein dat meteen blijft hangen. Ja, ik herinner me nog alsof het gisteren was, eerlijk gezegd. De band viel niet alleen op door de muziek, maar ook door hun opvallende monsterkostuums en horror-artistiek. Iets wat in de Eurovisie-geschiedenis ongezien was. Het nummer werd in heel Europa een grote hit en ook in België kreeg het stevige airplay en een mooie notering in de Powerline Super 50. Mag je er bij deze dus uitnodigen om naar de hoogste nieuwe te luisteren. Op nummer 9, hier is Lordi en Hard Rock Hallelujah.
1: De Super 50 nieuw. Nummer 9.

0: van niemand minder dan Kate Ryan. Ik had hem nog op het Euro Songfestival. Dat er toen heel wat te doen was rond de kniezwendel. En die werd dan niet eens in beeld gebracht. Oh, wat een ellende. Ja, ze hangde ook ergens onderaan in de rangschikking. Deze Kate Ryan, Jet Adore. Maar daarvoor, ze stond op nummer 8 trouwens. Maar daarvoor de hoogste hier binnenkomen op 9. Die zwengelde wel helemaal bovenaan. De winnaars van het Euro Songfestival. Lordi en Hard Rock, Alleluia. Tot aan de commercials nog Silver met Lay All Your Love On Me. Mocht je toevallig dat niet weten. Het was ooit een oude hit van ABBA. Zo, ook zij scoorde ermee in de jaren 80. En anno 2005 opnieuw. En dat voor Silver.
1: Nummer 8.

0: brothers and sisters. We feel as one. Vooral met onze fans van dit programma. Vooral met de luisteraars van Radio TRL Pleasure Radio. Voelen wij ons allemaal in. Zo heeft ook Mary J. Blige er een beetje over. Hè? Samen met de oude hitsinger van U2 en de medewerking van Bonne trouwens. Want hem hoorde je ook in de plaats. We all feel one, Mary J. Blige hier bij TRL. Het ging, ging goed. Mary J. Blige en U2 en One stegen met twee plaatsen van 8 naar 6 in hun zesde weeknotering. Allemaal een beetje zessen. Drie zessen naar elkaar.
1: Does the devil.
0: Yeah. Goed. Over devils gesproken. Ja, aanstaande maandag dus tegen Egypte. Hoe zou het eigenlijk zijn? Aanstaande maandag op diverse grote schermen in open lucht. Wel, we zullen beginnen met morgen. Want morgen wordt het wisselend. En in de namiddag mogelijk tijdelijk zwaar bewolkt. Met stapelbewolking. De kans op een buitje is daarbij het grootst in het noordoosten van het land. En in de Ardennen aan zee is er meer zon. De ondermaatse maxima liggen tussen de 14 graden en de 18 graden in het centrum van het land. Het gaat dus niet echt warm worden voor de tijd van het jaar. Maandag dan voor de diverse openluchtattracties van de grote schermen voor de Rode Duivels tegen Egypte. Wordt het een beetje een overgangsdag naar meer zomersfeer. De dag begint met brede opklaringen. En in de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken die in het noordoosten en in Ardennen eventueel tot een buitje zouden kunnen leiden. Aan zee is het overwegend zonnig. En ook richting Franse grens is er doorgaans meer zon. Dus, fingers crossed zou ik durven zeggen. En misschien kan Bob Sinclair er wel iets wat aan doen. Hij staat op nummer 5 in onze lijst met World Hold On. Maar het klinkt zo zomers. Dit klinkt echt goed.

allerdikste hits. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. De retroparade van 20 jaar geleden. Zomerse hitsingles op nummer 5, net gehoord van 4 in Daalde Lijn. Bob Sinclair en The World Hold On. Gevolgd door nog een Daalde, maar ook zeer zomers. Deze Juanes en La Camisa Negra. Hij daalt van 3 naar 4 in zijn 13e week. Dat ben ik er, vrienden. Tijd voor de podiumplaatsen. Tijd voor zilver, goud en brons. En die bronzen medaille beginnen meteen aan. Maar die zal misschien nog wel zilver worden. Want die is in sterke lijn bezig 20 jaar geleden. Het gaat hem over Niles Barkley en Crazy. Hij steeg maar liefst 20 jaar geleden van 6 naar nummer 3.

0: No fighting.
1: Ik zeg het toch. No fighting, zeg ik.
2: De Super 50.
1: No fighting.
2: De Super 50.
1: Dit was hier onze nummer 2 in de hitlijst van 20 jaar geleden. Shakira en Wycliffe Sean, Hips Don't Lie. Ze bleven hangen in de 8e week op nummer 2 in onze retro-parade. En daarvoor nog de nummer 3. Dat was een stijgende lijn van 6 naar nummer 3. 3 plaatsen winst in de vijfde week voor Niles Barkley en Crazy. Mannekes, ik ga jullie verlaten. Ik ga plaats ruimen voor onze goede vrienden die straks hier allemaal het apparaat in beslag gaan nemen. Die mijn stoel in de beschikking gaan nemen. Zo dadelijk de Land of Dance Mix met Stef. En wij sluiten af met de nummer 1. Nu voor de vierde week op nummer 1. Het is Marco Borsato en Rood. Prettig weekend. Rij en vrij voorzichtig. En tot volgende week zaterdag 2 uur. Doei!
2: De Super 50. Nummer 1.
3: Nummer 1. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Super Top 50. Productie en presentatie Thierry de Smets. Graag tot volgende week. Deze hoort je volgende keer in de TRL Super 50.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk, bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
8: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen in het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
7: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakte 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zal dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: TRL.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix radio show, live via TRL.

Rashid, Savage X en Casanova Beats met Take Control. Daarmee gingen we van start. En dit was Reasons featuring Nathan Ball met I'll Wait For You. Goedemiddag iedereen, we zitten in de maand juni. De zomer staat voor de deur en dat betekent maar één ding. Meer zon, meer energie en natuurlijk meer dancemuziek. Maak je klaar voor alweer 2 uur Land of Dance Mix. Vol pompende beats en de beste house tracks. Perfect om in de juiste summer vibe te komen. Met nu Arnie. Dit is Confession. Welkom iedereen bij TRL.

I Just Died in Your Arms Tonight. Dat werd geremixed en herwerkt door David Guetta en Hippaton in Walked Away. En dit was Route 77 en Call Me. Straks Funky Man and Divine. We hebben ook Mr. Belden Wessel, Ain't Nobody. En op het einde Matton en Olivia.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
4: TRL. Be welcome in this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. Live via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
5: TRL News.
6: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Door burgemeester Fernand van Trimpont.
7: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
6: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
8: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken. En dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgesteld. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag. En ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten. Dat er een heel duidelijke transparantie is.
6: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
9: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Dat is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
6: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivels scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

0: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.
1: I Can Feel was de eerste track van het programma van Tony Galletta. Daarna Living Inside van Konomo. Conceptual Don't Stop van A Nice Girl op A Public Possession. En nu hier voor jou Retro Migration, of at least op Wolf Music Recordings.
2: Let's go.
1: Choices.

De beste en de nieuwste clubmuziek die hoor je hier in Looking for the Perfect Beat. Hier op Radio TRL. Ja, Pleasure Radio. Natuurlijk, of course, met Urban Sea. Choices van Retro Migration, released op Wolf Music Recordings. Daarna Warm Soils van Sam Goku op Dekmantel, dus Nederlands uiteraard. Fresh van Elsteen op No Gimmicks. En dan Freestyle is het uitvredende track van A. Montero op No Preset. De laatste diepe track van het programma. En dat betekent dat we er wat meer dynamiek gaan ingooien. En Jacking House track van Mathé en Omic, die hebben hier wel meer. Dat het duo natuurlijk ook released op hun eigen label, Mathé en Omic Music. Titel van die track is Groove 558. En ik hoor je na de reclame de

heb het gezegd dat het wat dynamischer ging worden. Dat zei ik dan voor de reclame al. Als we begonnen met die track van Mathieu Homage, Groove 558. Over de reclame heen hadden we Dan Leno met bass, geleased op Soul Jack Digital. Mikko Radza van MG op Yes, Yes, Yes. En de volgende track, Eerder Looking for the Perfect Beat op Radio TRL. Is een track van Roel. Ook een Nederlander moet ik dan maar vermoeden. Kan ook een Belg zijn natuurlijk, maar de kans is klein. Released op Low Tracks Records. Keep My Mind.

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje discotheekmuziek of clubmuziek of dance music, zoals je het zelf verkiest. Hangt van de generatie af, vermoed ik dan maar. Hier in Looking for the Perfect Beat, natuurlijk op Radio TRL. Ja, pleasure radio. En dat was het hopelijk ook voor jou. Voor mij zeker en vast. Keep My Mind van Rule op Low Tracks Records. Daarna de corner van Harry Romero tezamen met Austin Aito en de Brothers Maklovic op Rekids. De Sound of House van Jude en Frank. Two Room Tracks, ook Nederlanders waarschijnlijk. De Sound van Amadeiro Piconi op Super Fat Records. En uiteindelijk de track die eruit aan het tweede is Confetti District van Dompy op Jackfruit Recordings. Tijd om te gaan. Je hoort mij volgende week weer hier op Radio TRL in Looking for the Perfect Beat. Mijn naam is Irvin C. En de laatste track die je krijgt is van AC Slater. Heet Rampage en is geleased op Antidote. Bye bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/IrvinC for the track list of this show.

0: for the love of music. This is TRL.
1: De kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-05-78. En pst. Rijbewijs CE is vereist. Doe je ding. Jouw ding doen op TRL. Dat kan.
2: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
3: You have a name.
2: Oh, yeah.
3: TRL.
0: TRL. News.
4: Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
5: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
4: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomstberg op. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
6: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, ik ben blij met de performance van vandaag.
4: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegask Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Jouwdingdoenoptrl.com.
2: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.

0: gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-05-78. Doe je ding! Jouw ding doen op TRL? Dat kan.
2: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
3: You have a name.
2: Oh, yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: Het meisje van 4 en haar vader, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403, zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in Geraardsbergen is wel nog in levensgevaar.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
2: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was één van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. In Albanië hebben betogers het luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ze haalden de hekken rond het terrein neer. Er wordt al weken geprotesteerd tegen de bouw van het resort. Het project heeft banden met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. Het komt in een natuurgebied waar onder meer flamingo's leven. En de betogers eisen ook een betere compensatie voor bewoners die grond moeten afgeven. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken toch thans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
0: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
3: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please give it up, DJ Kickin'.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
3: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
2: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
3: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
2: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
3: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
2: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
4: TRL News. Het meisje van 4 en haar vader die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen, met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
5: De uitdaging ligt hem in telkens als er iemand anders binnenkomt om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
4: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In ons basketbal.

Chicken.

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Spafun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Ja, maar.
3: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
3: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit, easy invoicing.